0: klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Amsterdam.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Buitenman die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft gewoon leuk.
3: Dat blijft leuk.
4: Dan kun je hem gieren, hè?

0: Ja, de Lion is coming. Zeker vanavond, jongens. Een beetje stress natuurlijk voor het voetbal. Want het Nederlands elftal treedt vandaag aan tegen Zweden in groep F. Begint om 7 uur vanavond. Ja, net de wedstrijd Turkije-Paraguay gezien. Ja, Paraguay is door. 1-0. Ja, Turkije moet ook nog een wedstrijd spelen. Tegen Amerika, geloof ik. En dan, als ze dan niet winnen, nou, dan is het gewoon klaar voor Turkije. Ja, Paraguay speelde trouwens wel met een man minder. Hè. Er werd er in het veld afgestuurd, want die deed zijn hand voor de mond. Ja, er zijn nieuwe regeltjes bij het voetbal. De FIFA heeft nieuwe regels gehanteerd. En die speler die hield de hand voor de mond na een incidentje. En dat mag niet, dan kun je een rode kaart krijgen. Dat betekent dus gelijk het veld af, hè? Ja, ja, ik weet het niet, joh, wat ik ervan moet denken, al die nieuwe regels. Camera's op de scheidsrechten bijvoorbeeld, hè. Ja, de VAR die extra dingetjes mag doen. Die mag ook beslissingen van de scheidsrechten weer terugdraaien. Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld ook even een wedstrijd van Amerika. Die lekker aan het voetballen was. Alleen, er was een een of andere overtreding binnen de 16 meter. Dus zeg maar wat eigenlijk een penalty zou moeten zijn. En er werd niet op gereageerd. Er werd helemaal niks mee gedaan. Dan zeg ik van ja, als je dan toch heel streng bent, waarom pak je dan zoiets niet aan? Hè? Ja. Ja, dan had Amerika in elk geval nog een tegengoal gekregen. Maar goed, het was niet het geval, hè? Nee. Goed, goedemorgen. Ja, het wordt weer zonnig vandaag. Het wordt weer lekker warm. Temperaturen van 25 tot 35 graden. Nou ja, laten we maar zeggen, het is in het zuiden erg warm. He? Ook weer luchtvochtigheid erg hoog, dus dat wordt weer zweten. En ja, meer dan de helft van iedereen die vorig jaar een festival of concert buiten bezocht, is verbrand door de zon. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat zelfs strandgangers zich beter beschermen en meer smeren. Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de festival- en concertbezoekers verbranden afgelopen festivalen. Zo meldt onder andere de zender van Limburg. Nou ja, van de strandgangers bekende zo'n 47% vorig jaar te zijn verbrand. Ja, veel verschil met een jaar eerder is er niet. In 2024 liggen de cijfers ongeveer hetzelfde. Ja, en mensen zich niet altijd goed beschermen is op een aantal manieren in het onderzoek terug te zien. Ruim 4 op de 10 bezoekers smeren weliswaar met zonnebrandcrème. Maar een derde zegt dat niet consequent te doen of soms te vergeten. Ja, ik moet je zeggen, ik heb dat ook, hoor. Ja, niet dat ik naar festivals ga, maar ik ben dan heel veel buiten. En vooral met die hellende zon. Ja, dan denk je ook, het kan wel even. Maar ja, toch moet je je insmeren, want het is niet goed, hè? Nee, want je verbrandt, voor je het weet, ben je gewoon verbrand, hè? Ja, en ook vroegtijdige huidveroudering kun je ervan krijgen. Je kunt zelfs risico's van huidkanker oplopen. Dus nee, gewoon goed insmeren. Ja, ik heb nou gewoon standaard zo'n insmeerflesje in mijn fietstas zitten. Dus zodra ik denk van, nou jongens, ik smeer me nog eventjes lekker in, dan kan ik dat doen, hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Welkom. Het is 20 juni en we hebben weer veel klaarstaan, hoor.
1: Back to the 80s.

Blijft een lekker plaatje, hè? Ja, twee jaren 80 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 20 juni, even het weerbericht. Ja, het begint vandaag met wat onweersbuien op diverse plekken. Vanmiddag is het volop zonnig. Het is wel wat minder warm als gisteren. Zo rond de 25 tot 29 graden in het binnenland en 30 tot 32 graden in het zuiden des lands. Ja, het kan 34 worden in Limburg, dus het valt nog, nou ja, valt mee. Ik vind het nog warm zat, maar goed, in elk geval is er ook een windje. Een zwak tot matige westenwind, 2 tot 3 boven en dat maakt het wat aangenamer. Als we dan kijken naar morgen, dan blijft het warm en zonnig. Al is er morgen op zondag wel wat kans op wat regen en onweersbuien in het zuidelijke deel van het land, hè. Dus vandaag wordt gewoon weer een lekkere zomerse dag en niet zulke hoge temperaturen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. De jongen

De Nijl, grote rivier natuurlijk, hè. Moet maar even opzoeken op het kaartje. Dan kom je hem vanzelf tegen van Dalinda is vandaag de dagtopper bij Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja, even kijken naar of het druk is op de weg. Nou, het is best wel druk. Als ik zie A9, daar staat het ook een beetje stil. Diemen, Amstelveen, richting Amsterdam, A1, A10. Ook nog bij de afslag Amsterdam, Bijlmermeer, daar is het ook druk. Diemen, Amstelveen, Den Haag, Arnhem is het ook druk. Gouda, Hoek van Holland. Ja, het verkeer wordt omgeleid. Verwachte eindtijd is op 22 juni pas, om 5 uur. Want aan de weg wordt er gewerkt. Gouda, Hoek van Holland, Bergen op Zoom, Rotterdam, de A29. De A30, iets verder weg, Ede, Barneveld. Den Haag, Amsterdam is het druk. En de N11, Leiden, Bodegraven, daar wordt ook aan de weg gewerkt. En daar is de weg, als het goed is, op 20 juni klaar. Bodegraven, Leiden is het druk. Op 20 juni is daar de weg klaar. En Eemshaven, Groningen, daar is het ook aansluiten geblazen. 8 minuten vertraging, 3 kilometer file. En Zwolle, Emmeloord staat het ook dicht. Ook wel leuk, Scheemda. Ja, daar ben ik ooit een keer geweest. Leuk plaatsje. Richting Delfzijl, de N362. Tussen de aansluiting met de A7 en de Wagenborgen. Daar zijn wat bomen omgewaaid, want het was gisteravond nogal een noodweer. Ja, de meldkamers die hebben ook heel veel overlast gemeld. Want ja, mensen die belden natuurlijk op van het waait een beetje en zo. En het was ook fix aan het regenen. Het was echt een grote wolkbreuk. Ik was net toevallig op de fiets afgelopen nacht. En toen begon het in één keer te regenen, joh. Hé. Ja, dan hou je het niet droog. Nee, echt letterlijk en figuurlijk, hè. Ja, er waren woningbranden zelfs. Er vielen bomen om, blikseminslagen. Ja, vandaag geldt alleen maar code geel voor onweersbuien. Dus die kunnen wel in één keer opzetten. Maar wanneer dat precies is, ja, dat is nog even afwachten geblazen. Ik verwacht het nu nog niet, maar het kan natuurlijk wel, hè. Ja, dat het een klein beetje gaat onweren. Dat je even de donder hoort en zo, hè. Maar hopen dat het niet door gaat zetten. Ja, nog een laatste file. Die melden we op de weg, de N434, Wassenaar, richting Zoeterwoude. Bij het knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Daar zijn technische problemen. Ja, wat ik daaronder moet verstaan, weet ik niet. Maar ja, het is er in elk geval druk op de weg. Dus hou rekening met vertragingen. Ja. Ja, dat liedje dat zag ik gisteravond voorbij komen op een app. Ik denk van, nou, weet je wat, ik ga eens kijken wat het is. Ik vind hem wel leuk. Nena, een onbekend liedje voor mij dan, hoor.

0: Nobody Does It Better. Daarvoor zat de Nederlandstalig van de scene. Iedereen is van de wereld. We hebben begonnen dit rijtje van drie met Lorca en You. Carleen Anderson werd geboren op 10 mei 1957.
1: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze boekte met name succes in Engeland. Ze is de dochter van zangeres Vicky Anderson en de stiefdochter van Bobby Bird. En ze was de leadzangeres van The Young Disciples. Via The Young Disciples kwam Anderson in contact met Ashley Newton van het platenlabel Virgin Records. Haar eerste album werd voorafgegaan door de EP Dusky Chapeau uit 1993. Anderson schreef voor albums de meeste nummers zelf en sommige waren van co-writer-producent Ian Green. Verder kreeg ze medewerking van Mark Niven, die je waarschijnlijk nog wel kent van Fairground Attraction. Ze kreeg voor album een nominatie voor de Best International Brit Newcomer in 1995. Anderson's tweede soloalbum, Blessed Burden, uitgebracht in 1998, werd geproduceerd door Paul Weller. Anderson schreef weer de meeste nummers zelf. Weller ondersteunde haar hierin en was het creatieve brein. Later ontgoochelde hij haar om een nieuwe richting op te gaan. Wat resulteerde in het album True Spirit uit 1994.
1: Dit keer terug naar de jaren
0: 90.
1: Oude lullenplaat.
0: Luister nog eens naar het liedje Mama Said. Een nummer wat in 1994 werd uitgebracht en wordt gezongen door Carleen Anderson.

0: mag overduidelijk zijn. Je hoorde Mama Said.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, en tijdens de opnames van het album True Spirit had Anderson allianties met de Brand New Heavies. Omdat haar platencontract niet werd verlengd, ging ze in op het aanbod van de Brand New Heavies. Ze sloot zich aan en werd daar dus zangeres. In januari 1999 tot september 2000 had ze een wereldwijde tour samen met de Brand New Heavies. Ik heb nog een tweetal liedjes voor klaarstaan in dit uurtje van de muziekfabriek. Dat is die van Do met Kleine Huis, gevolgd door een liedje uit de jaren 80 van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Dit was het weer. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. En ik zeg maar weer gegroet en adios. En laat hem vooral staan op dit radiostation.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Morgenochtend om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo. Wind is de lente. Kriebels klinken uit je speakers.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Het is zaterdagochtend. Het is net 10 uur geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van Hitzoeker met Ron Witkamp.
5: Een hele goede morgen.
6: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
7: En luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. Dit keer heb ik aan de hitzoeker iets gevraagd over de tipparade. Want iedereen weet waarschijnlijk dat de nummer 1 in de tipparade is de alarmschijf. En je vraagt je wel eens af, hoeveel van die alarmschijven zijn nou echt nummer 1 geworden in de top 40? Nou, die vraag hebben wij de hitzoeker voorgelegd en er kwam een antwoord op en een leuke lijst. We beginnen met Snow Patrol. Just say yes.

Snow Patrol. En daarmee zitten we in het jaar 2009. Een voormalig alarmschijf, 23 weken in de top 40. Waarvan 3 weken op een eerste plaats. We gaan naar 1993. De Four Non Blondes is een van mijn favoriete platen trouwens. Stonden 20 weken genoteerd in de top 40. Deze voormalige alarmschijf. 10 weken op nummer 1.

0: over heerlijke platen gesproken. Een deels Nederlandse productie, Bluff, samen met de Counting Crows. En ik draai live uitvoering van de Concert at Sea 2015. Holiday in Spain.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
2: Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij. Allee, wauw. Ja jongens, het is prachtig.

Snoke Hathaway. What is Love was een voormalige alarmschijf en werd later nummer 1. Geldt ook voor deze Spanjaard, Julio Iglesias. Canto a Galicia.

0: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: Na die mooie Spaanse klanken van Julio Iglesias uit 1972... gaan we naar nog mooiere klanken, vind ik tenminste. Kelly Clarkson, Because of You. Alarmschijf in 2007 en tevens een nummer 1.

was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Elke zaterdagochtend een uur lang hitzoeker met Ron Witkamp.
3: En in 2002 kwam vanaf die alarmschijfpositie binnen op nummer 1 in de top 40 Shakira.

Shakira, Whenever, Wherever. En ze staat hoog in het lijstje met zangeressen die ik graag zowel zie als hoor. Geldt ook voor Lady Gaga. 2009, Pokerface. Ze stond hiermee maar liefst 8 weken genoteerd op een eerste plaats in de top 40. En natuurlijk ook een ex-alarmschijf.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.

hoy. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het personeel van slijterijketen Gal & Gal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken voor een betere cao. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.
2: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.

vintage. Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo, vintage, de stralende glimlach van het voorjaar.
3: Je spies smaakt nog veel beter onder het genot van een knisperende klassieke van Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Ah! De lente, kriebels, klinken uit je speakers.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
5: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De nacht strekt zich uit als een lange straat. En Venlo Vintage loopt voorop met gouden klassiekers.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.